0: La società di musica Andiast con froi musicanten in marsch. Divisau de Daniel Alig de Andiast e los lidau als genitors. Quels tien stai alla fiasta surain, todels en conoscenz de quels tie titlen RTR. Nus mein wie levan kokuls lids, als proxims venendet Angelo de Mont de Lyon. Hallo!
1: Hallo, bien di, ciao Angela, che vai in exa. Il retto, abbiamo visto, se io termetto con fecci casa lì, mi semplicemente li da unie, semplicemente a tutti i nidos, le semplicemente divisa tutto, ma bien, e semplicemente di nebbiale domenica unie. Adels den semplicemente gode quella biale sta, tocca in giù, tocca in decau, questo veramente top, grandios, caule bien, Ja, dus brengen ze kapers dat ze boodschappen hier nieuw in dit ticket in dit pufresh. Ja, de koei brengen ze magari ze boodschappen en boodschmaals niet. Adels, dan simpelweg een goede, ja, kwalista kindza avonings niet. De muziek, we zijn nieuw boodschappen die we jou niet. De konings der zomers, de Semino Rossi.
0: Exact.
1: Jeba in exa, a vus totes lau e in de biala numenge. Den grazie per to, per quella biala la buchnie. E tocchi in autra gas, den grazie al fecch.
0: Fecch bugien, no facci plagiai de udivus. Angelo de Mont, e carse lizze nevose nustat lein, königin des sommers, Semino Rossi. Tot bien a Lyon.
1: Den grazie al fecch, tocchi in autra gas, den grazie per to. Adie, grazie al fecch.